0: Luister FM.
1: Ek loop toe daar op Hartenbos se strand.

interessant. Die ouens kyk al broekies, lank al aan die brand. Want dis op, dis af, dis in, dis uit, en onder al geel sambreel.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Again, yake in the car. Geen onwaard leni. Mijzelf jou niet gespaard. Je moest iets begraven. Die skippers in die haven. Die wacht voor mij.

Your timer.

kost het net een wonne werk. Maar somtijds kost het net een beetje tijd om elkaar te verstaan. Al op hier die